0: handen. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. En na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona.

0: weer. Er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.
2: Wie is deze beat?

Zo. Damn. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland 1. Non-stop.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Oekraïners die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

the courage.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin.

0: De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks. Turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
4: Hi folks, how are you doing today? Vandaag gaan we echt de droeve kant van de country thema's in. Eenzaamheid. Ja, sorry, but a man's gotta do what a man's gotta do. En dit is nu eenmaal ook een belangrijk thema in regular country. Dus leg je tissues maar vast klaar. Gelukkig laten we ook wat country gospel horen die ons vertelt dat er ook troost te vinden is. Nou, we pakken het meteen stevig aan met een band die heet de Kentucky Headhunters. Wat een naam, hè? En ze zingen Oh, Lonesome Me.

Nou, de trend is hiermee wel gezet, hè? Lonesome Me. En om er nog maar eens even in te wrijven, komt hier een nummer dat bezingt hoe geweldig het is als er wel nog iemand is die van je houdt. Het is Ronnie McDowell en hij zingt To Be Loved.

Ja, to be loved. Er moet van je gehouden worden. Er moet iemand zijn die voor je geeft. Maar, en dat is in regular country dus vaak de ellende, het is voorbij. Om de een of andere reden worden ze steeds in de steek gelaten. De reden? Ja, het ging niet meer. Maar misschien was de reden soms, hij of zij wilde niet meer. Of wat anders. Hoe dan ook, dan blijf je alleen achter. En dat is helemaal niet leuk. Sterker nog, het is dramatisch. En alles lijkt daar last van te hebben. Luister maar eens naar Johnny Cash in I'm So Lonesome I Could Cry. Hij zingt, Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. Ofwel, de nachtzwaluw, ja, wat een woord. Hij is te verdrietig om te vliegen. En dat roodborstje, kijk hoe verdrietig die is. Net als ik, I'm so lonesome I could cry.

Ja, je bent dan niet slechts alleen, je bent ook meteen eenzaam. Je hebt het gevoel dat er niemand op je geeft. En dat er niemand om je geeft hoe het met je gaat. Dat er niemand om jou geeft. Maar country gospel zet daar iets tegenover. Het begint met een vraag. Zit Jezus er eigenlijk mee dat ik zo eenzaam ben? Does Jesus care? Nou, ze gaan het ons vertellen, de Isaacs. Does Jesus care?

Ja, harmonieus a cappella zingen, dat kunnen ze wel, die Isaacs. Maar volgens de Isaacs cares Jesus. Maar belangrijker, volgens de brieven die Jezus ons stuurde in de Bijbel, zit Jezus er zelfs vreselijk mee als het niet goed met ons gaat. Nou, goed, fijn te weten misschien, maar wat heb je er aan? Voorlopig komen de muren op je af, toch? In ieder geval bij Jim Reeves. Four Walls bij Jim Reeves.

Ja, de muren kunnen inderdaad op je afkomen en ze zeggen niks terug. Dat wil zeggen, er zijn mensen die uit armoede maar tegen de muren gaan praten. En die dan wel antwoord krijgen. We gaan dat straks in een song horen. Ja, echt. Maar eerst blijkt Johnny Cash, die net nog zo met zichzelf te doen had, toch een ontdekking te hebben gedaan. Hij zingt dat Jezus er heel persoonlijk voor jou is. Dat hij om je geeft, dat hij je kent en dat hij jouw klaagzang hoort. Personal Jesus van Johnny Cash.

Ja, bijzonder. Zo'n uitgesproken song van een rough guy als Johnny Cash. De vraag is natuurlijk of je hem kunt geloven. Strek je uit naar geloof, zong die. Ja, hoe dan? En dus praten veel mensen dan toch maar liever tegen muren. Zoals Fern Young in Hello Walls. En ze praten dus terug, zoals ik beloofd had. Luister maar, Hello Walls.

Yes, he cares for you. Een andere tranentrekker in de regular country is The Last Word in Lonesome is Me. Ik moest even nadenken. Maar Sammy bedoelt de laatste lettergreep van Lonesome. Dat is M-E, Me. Het is een tikkie sloom nummer, maar hey, tranen spatten ook niet in straaltjes uit je ogen, toch? The Last Word in Lonesome is Me.

Nou, jullie hebben wel gemerkt dat dat niks met Lonesome te maken had. Er had zomaar een ander nummer tussen gekomen. Maar dat ging ook over Jezus die van ons houdt. En daar hebben we nou al een paar liedjes over gehoord. Maar de vraag is dan, ja, en wat merken we daarvan? Nou komt diezelfde Stephen Wood weer langs van daarnet met een opmerkelijke mededeling. Hij heeft Jezus gehoord. Niet met donder of geweld, maar heel zachtjes en onmisbekenbaar, zegt hij. Nou, of je het nou gelooft of niet, het is echt waar, zingt hij. Hij zag mijn gewonde hart en zei dat het goed komt. Nou, ik ben benieuwd. Hier komt hij. I heard the voice of Jesus.

0: Nou, dat was natuurlijk interessant. Hij hoorde trouwens de voice of God, niet zozeer van Jesus. Maar ja, dat komt op hetzelfde neer, want Jesus, dat is God in mensengedaante. Hij zong ook dat hij niks had gevraagd. Dus misschien moet je je gewoon voor openstellen. Maar ja, George Jones is nog niet zo ver hoor. Zijn vrouw heeft hem in de steek gelaten en de baby meegenomen. En hij zegt eigenlijk, ik zal je een rondleiding geven door mijn lege huis. En dan zal ik je wat dingen vertellen. Dan snap je wel hoe het met mij gesteld is. Hij geeft ons The Grand Tour.
1: Step

Ja, we kunnen wel concluderen dat George een gebroken hart heeft. De vader van de drie Easter Brothers, die we zo horen, die blijkt ook een gebroken hart te hebben. Hij is nu aan het einde van zijn dagen en neemt afscheid van de jongens. Maar hij is niet verdrietig. Hij ziet uit naar een betere plek, waar hij, zo zegt de song, ogen zal hebben die nooit meer vol tranen zullen lopen. Benen zal hebben die nooit meer pijn zullen doen. En handen die nooit meer ouder worden en verdorren. En een hart dat nooit meer gebroken zal worden. Heart that never shall be broken again.

Ja, het is natuurlijk een oplossing, hè? Gewoon wachten tot je doodgaat. Maar dat is nou niet direct mijn eerste keus. We willen nu een oplossing voor ons verdriet, toch? Want het is niet alleen dat we alleen en eenzaam zijn, maar het ene hartzeer wordt soms weer door anderen gevolgd. En Ray Price somt er een aantal op in de volgende song. Hij heeft Heartaches by the Numbers. En dan vraag je je wel af, wat heb ik aan die Jezus? Heartaches by the Numbers.

Nou, die had ook geen geluk. 3 keer in de steek gelaten. Nou, hebben we zo even geluisterd naar die Stephen Wood die zomaar voorbij kwam. Maar je weet wel, die vertelde dat hij de stem van God gehoord had. Nou schijnt hij het zelfs voor elkaar te hebben. Dat wil zeggen, Jezus en hij samen, ze hebben het samen geregeld. Hij zingt, ik heb geen geld voor hippe kerken, ik heb geen geld voor mooie kerkzang. Maar Jezus en ik, we hebben het gewoon samen geregeld en we hebben niemand anders nodig. Me and Jesus, we are Stephen Wood.

Okay. Blijkbaar kun je dus een 1-op-1 relatie met Jezus hebben. Misschien toch iets om eens uit te proberen. En misschien kom je er dan bij uit dat je een companion vindt die je niet in de steek laat. Een metgezel die, zoals uitgerekend regular country zinger Porter Wagoner, ons laat weten altijd met ons meeloopt en ons kracht geeft. Dat blijkt dus de manier waarop Jezus ons kan helpen. God walks these hills with me, Porter Wagoner.

Oké, dat was het weer. Ik vond het leuk, ik hoop jij ook. En we gaan eruit met Weybosh Cannonball van Roy Acuff. Hope to see you next time.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekend.

0: nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg

Toto met Hold the Line hier bij Tijn in de Mix uit 1978. Ja, en goedemiddag. Het is vandaag zaterdag 15 augustus. Het is bijna 7 over 1 en je luistert naar Tijn in de Mix. Ik ben Tijn, ik vind het leuk dat je weer luistert. En van Toto, vanuit 1978, gaan we naar een nummer van het album Tattoo You. En dat nummer is van de Rolling Stones en dat komt uit in 1981. Tenminste, dan komt het in Nederland uit. Het komt eerder uit. Die datum weet ik niet precies. Maar goed, dit weet ik over Nederland. Het nummer wordt uitgebracht op een single en wordt tot verbazing van de band een enorme hit. Het wordt ook gebruikt in de reclamecampagne voor het nieuwe besturingssysteem van Windows. Toentertijd Windows 95. Ik heb vandaag weer een lekkere mix voor je klaarstaan. Zo hoor je vandaag dus de Rolling Stones. Ook Billy Joel, Marvin Gaye, Huey Lewis in de nieuws. Maar ook Suzanne Freek. Maar dit zijn de Rolling Stones en dit is Start Me Up.

Ja, Billy Joel met We Didn't Start the Fire uit 1989. En in dit nummer worden meer dan 100 historische personen, gebeurtenissen en culturele onderwerpen aangehaald. Een goed voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld Harry Truman komt voorbij, Marilyn Monroe, Jozef Stalin en Elvis Presley bijvoorbeeld. Maar ook John F. Kennedy en de Vietnamoorlog en Watergate. En ik kan nog wel even doorgaan, maar dat ga ik niet doen. Want ja, u heeft net het nummer gehoord, dus heeft ze waarschijnlijk alle 100 gehoord. Maar niet helemaal bewust, dus ik dacht ik haal het nog even aan. En we gaan door naar het volgende nummer uit 1973. Dit is Marvin Gaye met Let's Get It On.

Ja, Wim Zonneveld met Het Dorp. Ja, en een leuk feitje over dit nummer is dat het nummer gaat over Deurne, de geboorteplaats van tekstschrijver Friso Wiersma, de partner van Wim Zonneveld. En de melodie van het nummer die komt dus eigenlijk uit Frankrijk. Die was dus geschreven door Jean Ferrat voor het nummer La Montagne. Nou, dan weet je dat ook weer. En het nummer werd pas een hit na de dood van Wim Zonneveld. En ik heb straks nog wel meer leuke muziek voor je klaarstaan, maar eerst... Eerst hoor je, even kijken, ik moet even zoeken hoor. Hoor je? Nee, je hoort straks Mr. Big, Somber en nog wat andere dingen. Maar eerst hoor je nog een feitje over de regio. Oh nee, wacht. Hè? Wat gebeurt hier nou weer? Ah, jongens, wat heb ik nou gezegd? Die studiodeur moet dicht blijven. Die mag niet open. Hé? Hoor je die wolf ook op de achtergrond? Oh, ik zie het al. Oh, het zijn allemaal dansers. Oh, wacht. Er komt nog iemand binnengelopen. Hé? Jij bent toch dood? Kan dat nou? Michael Jackson staat voor mijn neus. Die gaat Thriller zingen. Hé?

Suzanne en Freek, batterij. En bij deze heb ik altijd het... Ja, heb ik het eigenlijk altijd wel. Als ik deze gehoord heb, dan is mijn batterij weer helemaal opgeladen. Ik zit helemaal mee te genieten van Suzanne en Freek. Want ik vind dit nummer echt fantastisch. Dit is mijn favoriet van hun. Het volgende nummer, dat is van de zanger Juanes. Een Colombiaanse zanger en gitarist. En het nummer waar ik het over heb, dat verscheen in 2005. En dat betekent het nummer... La Camisa Negra betekent het zwarte shirt... En het zwarte shirt staat in het lied voor liefde en verdriet. Oh nee, foutje. Voor verdriet na mislukte liefde. Het wordt een grote internationale hit en bereikt in meerdere Europese landen de nummer 1 plek. In Nederland kwam het maar tot nummer 3, maar dit is La Camisa Negra van Juanes.

Ja, Mr. Big zegt het heel goed. It's a Wild World. Uit 1993 alweer van het album Bumphead. En het nummer gaat over iemand die afscheid neemt van een geliefde en haar waarschuwt dat de wereld soms heel moeilijk kan zijn. En dat is echt één ding wat zeker is. Dat heeft Mr. Big helemaal goed. En wat las ik nou net? Het nummer is oorspronkelijk geschreven en uitgebracht door Cat Stevens in 1970. Nou, ik wist dat niet. Ik dacht dat dit altijd de origineel was, maar blijkbaar niet. Maar wat ik wel weet is dat de versie van Mr. Big erg populair was. U2 die komt er nog aan en je hoort Alphaville na Somber.

With or Without You van U2. En daarvoor hoorde je Alphaville met Big in Japan. Ja, en U2, dat was de laatste van vandaag. Met hun nummer With or Without You. We hebben vandaag weer een lekkere mix gehad. Zo hoorden we vandaag Wim Sonneveld, Michael Jackson, Suzanne Freek. Ik heb Mr. Big gedraaid, Marvin Gaye. Ja, en ik kan nog even doorgaan. Maar dat was hem weer van vandaag. Het was vandaag zaterdag 15 augustus. Ik ben Tijn, dit was Tijn in de Mix. En ik hoop dat je hebt genoten. En ik hoop vooral dat ik jouw zaterdagmiddag, deze grauwe zaterdagmiddag, net wat beter heb gemaakt. Waar je ook geluisterd hebt, werk, op vakantie, in de auto, dat weet ik niet, thuis, als je aan het strijken bent, weet ik veel. Maakt niet uit, ik hoop dat je hebt genoten. Ik ben Tijn en dit was Tijn in de Mix.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom bij het nieuwe zomerse radioprogramma. Mijn verzoekplaat die staat met uw presentator Gerard Hillos. Zit het in een zomerse omgeving en draagt het een Spaartenburgse shirt, ga het Eemland 1 een rondje maken met inwoners in ons Eemlandgebied.

0: Ja, dit is de LP Hotel California van de Eagles. In deze uitzending gaan we diverse LP's draaien van Kringloopcentrum Amersfoort en Leusden. We hebben wat oude LP's bij elkaar gebracht voor deze LP. Want ik zit hier in dit mooie hotel samen met oud-burgemeester Melis van de Groep uit Bunschoten. Hij is inmiddels 68 jaar oud. En in het 1 uur durende programma gaat het met hem eens gesprek wat zijn bezieling is en hoe het met hem gaat. En wat hij vindt van geloof, voetbal, kunst en cultuur in zijn eigen woonplaats. Dag Melis.
1: Dag,
0: waarom heb je deze plaat gekozen?
1: Ja, dit is een herinnering aan mijn een van de vakanties met vrienden in mijn tienertijd. En daar waren we daar moesten worden gespaard. Want we zeiden van ja, we hebben wel geld om uit te geven. Maar dat was natuurlijk een beetje vakantiegeld. En met sponsorgeld van mijn ouders, een studentje. En dan werd er dan gezegd van laten we nou niet meer uitgeven dan zoveel per dag. Dan komen we uit. En als we daar ook nog eens 10% van aan de kant leggen, niet uitgeven. Er was een penningmeester natuurlijk die dat bedacht. Zei dan komen we aan het eind van de vakantie kunnen we nog een LP kopen. En dan gaan we naar huis en hebben we nog een LP voor ons. Als meegenomen hebben we nog wat overgehouden ook aan de vakantie. Nou, dat werd afgesproken en toen hadden we het over de LP's. En toen zei de

0: Een van die jongens, van die kameraden. Hij zegt, ik vind die Hotel California, die plaat van de Eagles, die vind ik wel heel erg mooi. Ik zat enorm te twijfelen. Ik kan er nog wel 2 of 3 noemen. Maar ik denk van ja, ik doe het toch. En daar heb ik die plaat gekocht. En daarna leer je hem eigenlijk pas horen en te waarderen en te luisteren en de inhoud. En ik heb nou nog een feestelijk gevoel. Het is gewoon een feestelijk gevoel als je deze plaat hoort. Dan denk ik van nou, het is vakantie, kom op. We kunnen ervan genieten. En dat vind ik eigenlijk het mooie van Hotel California. Dan vind ik het, hij kan mij niet hoog genoeg staan bij de top 2000.
1: Bij jou is hij dus altijd nummer 1?
0: Ja, voor mij wel. Vind ik echt... En ik vind het zo knap dat die gasten dat toen al met elkaar gemaakt hebben. En dat, dan is dat een evergreen eigenlijk, hè?
1: Is nummer 1 in jouw privéleven, is dat ook belangrijk zijn? Nummer 1 met jouw gezin zijn, met je vrouw. Hoe heb je het daar? Je bent in Bunschoten opgegroeid, denk ik zo.
0: Ja, ik ben heel precies gezegd, ik ben een Spakenburger van geboorte. Dus je kunt niks meer Spakenburgs bedenken dan ik. Want mijn vader komt uit Spakenburg, mijn moeder, mijn opa, zijn 4. Dan 8 overgrootouders, allemaal Spakenburgers. Ja, het is voor mensen die in de regio wonen, zeggen ze, wat is dan het verschil tussen Spakenburg en Bunschoten? Nou, Spakenburg is het noordelijk deel van de gemeente, wat rondom de haven. En dan de nieuwbouwwijken die daar toen gebouwd zijn. En dat zijn vooral, burgerlui. En in Bunschoten, daar zaten meer boeren. En in Spakenburg had je meer de vissers. En er waren natuurlijk ook nog wel wat een Spakenburger boer bestond ook. Want er stonden ook wel een paar boerderijen. En je had ook een Bunschoten visser. Met een BU1, dat was een... Een meneer die botten had en die woonde dicht bij het gemeentehuis. Dus daarom kreeg hij het nummer BU1. Maar goed, dus het is het voor wat betreft het dorp. Ik kom uit de Spakenburgerhoek. En het is een enorme eer om in je eigen dorp. Maar zeker ook als Spakenburger. Omdat dat toch wel... Ja, het was niet het volk dat aan de touwtjes trok. Want dat waren natuurlijk altijd de regenten en de boeren en de waterschapsmensen. Die hadden het voor het zeggen.
1: Okay.
0: En dan komt er eens zo'n Spakenburger jongen uit een visserij en een vissersgeslacht. Die wordt dan op enig moment gezegd van jij mag onze burgemeester zijn. Nou, ik heb altijd gezegd, ik moet altijd even in mijn velletje knijpen of dit wel waar is. Of niet een hele lange droom.
1: En dat heb jij samen gedaan met jouw vrouw en je 5 kinderen?
0: Ja, de kinderen die ondergingen het. Oh, pa, heb jij gesolliciteerd? Ja, vanavond wordt er besloten of ik het word. Vanavond? Ja, want jullie mochten daarvoor niks weten. Ik zei, nou goed, je moet me vanavond opvangen of we gaan er lekker een feestje van maken. Nou, ik ben toen benoemd en maar jongens en meiden, die hebben ook, ja, ze hebben gewoon, weet je wat is? Wij leven gewoon ons leven zoals we dat deden voor en na dat burgemeesterschap. Mensen kijken je wel anders aan, dat ga je merken, maar wij hebben gewoon ons eigen leven geleefd. En mijn vrouw is daarin supersterk.
1: Daar gaan we straks eens verder over uitpraten en bepraten, want we gaan nu naar een single luisteren van Rob de Nijs. Alles wat ademt, want je hebt ook adem nodig om je functie en je leven te kunnen doen in Bunschoten in de Spakenburg. Hoe mooi kan dat zijn, hè, Melis?
0: Prachtig.

0: Nou, dit was de single van Rob de Nijs, Alles wat ademt. Wat een mooie titel van dit lied. En dat op singeltje te horen. En het lijkt net of je soort in de bossen zit, te midden van kampvuur om je heen. En nou, in dit hotel waar we hier ook zitten, zit Melis van de Groep. Melis, je hebt wat veel meegemaakt in het afgelopen jaar. Kun je daar iets in kort iets over vertellen?
1: Ja, dat wil ik graag doen voor de luisteraars, Gerard. Ik heb zeg maar in eind 2024 afscheid genomen van de gemeente als burgemeester en ja, met pensioen gegaan. Mm-hmm. En dan heb je altijd een bepaald beeld van wat ga je nou doen. Ik had voor mezelf wel een sabbatjaar. Ik denk, ik moet even bijkomen van alles. En ik moest nog even wat medisch onderhoud doen. Ik had last van een ontsteking aan mijn oog. Ik ga toch nog maar weer eens met dat oog naar de dokter, het UMC. En er moest een longfoto worden gemaakt, want het kwam waarschijnlijk uit mijn longen vandaan. En tot grote, je was natuurlijk een grote donderslag bij helder hemel. Dat de uitslag was dat ik kanker had, heb. En dat is in de, zeg maar, de meest zware kanker die je maar kan bedenken qua agressiviteit. Kleincellige longkanker. En met een prognose van een paar maanden te leven.
0: En nou zit je hier.
1: En nou zit ik een jaar nadat ik die diagnose kreeg, zit ik hier, ja. En in de staat waarin ik nu ben.
0: Dus, en hoe voelt dat?
1: Ja, wonderlijk. In alle dingen voel ik dat mij een wonder is overkomen. En mensen weten van mij dat ik ook wel een gelovig mens ben. Ik heb daar ook voor gebeden. Mensen om mij heen hebben dat allemaal gedaan. En dat laten weten. Maar ook andere mensen hebben enorm meegeleefd om te laten weten dat ze hoopten dat er iets zou helpen. En ik ben begonnen met een chemotherapie die een paar maanden zou kunnen helpen. Maar die ging toch iets beter dan gedacht. Was eigenlijk niet ziek. En toen die afgelopen was, zou er ook niks meer zijn. En toen bleek er ineens een mogelijkheid te zijn om toch immuuntherapie te volgen. Dus ik ben een van de eerste die voor een kleincellige longkanker immuuntherapie heeft. En die werkt als een speer. Dus daarom is er op dit moment er weinig tot geen activiteit van die agressieve tumoren die in mijn longen zitten. Die zijn als het ware in slaap gebracht, laat ik maar zeggen. En nou is het wachten hoe lang dat duurt. En dan gaan we weer verder met de immuuntherapie. Dat is waar de dokters mij willen hebben.
0: Wat een bijzonder wonder is dat.
1: Ja, ik vind het alleen maar een wonder. Echt waar. En het is ook, komt ook, kijk, want het is ook een wonder dat die immuuntherapie wordt uitgevonden. Hè? Dat wij zulke mensen hebben en dat die medische stand tot dat niveau komt, dat ze dat kunnen. Dat is ook een wonder. Dat wordt ook, die hersencellen die worden ook ergens geschapen en gegeven. Dus ik ben gewoon in iedereen dankbaar en ook alles dankbaar. Maar vooral kijk ik naar boven en dan zeg ik van joh, ik ben als klein jochie ben ik al mee opgekomen met het geloof en ik heb daar nooit aan getwijfeld.
0: En dus dat is een parel in Gods hand.
1: Dat is een mooi lied om in ieder geval te laten weten dat elk mens uniek is.
0: Oké. En wat deed het je en wat doet het je nu?
1: Nu als ik dat liedje hoor.
0: Ja, en ook nu in deze situatie dat je nu een jaar verder bent bijna.
1: Ja, maar ik vind het zelf gewoon heel bijzonder dat ik nog een jaar verder ben. En dat ik dat nooit gedacht dat ik dat mee zou maken. Ik had ook niet gedacht dat mijn vrouw dat nog mee zou maken. Dat ze al dan weduwe zou zijn. Mijn kinderen, mijn 14 kleinkinderen met aanhang. Het is gewoon ondenkbaar dat hun leven was al anders. He, voor een deel leven mensen ook door als je er niet meer bent. Maar hun leven zou al helemaal anders zijn geweest dan en dat hadden we gedacht dat zo zou gaan. We hebben vorig jaar eigenlijk, afscheid van elkaar genomen. En nu hebben we nog heel vaak zijn we met elkaar weg geweest, opgetrokken. Weekendjes. We genieten er meer dan 100% van. En ik vind dat een hele grote schaal vol met parels. Dat mag ik wel zeggen.
0: Wat ben ik daar stil van? zullen we eens luisteren naar een LP van Ellen Rittert.
1: Ja.
0: Dat heet namelijk Een parel in Gods hand.

0: parel in Gods hand was dit van Ellie Rickert. Wat een LP om dat getipt te horen. Te midden van alle apparatuur die we hier hebben, rond ons heen hebben, Melis. En het is ook heel mooi om daar eens een twinslag te maken. Een parel kun je ook zijn als je klederdracht draagt. En wat is de betekenis daarvan? Want ik heb jou wel eens in Spaartenburgse kleding zien lopen. Wat doet het dat bij jou?
1: Ja, dat is voor mij is dat... Ik heb eens een keer gezegd, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, als ik op de Spakenburgse visserijdag ben en ik draag daar de visserijkleding, al dan niet met de burgemeestersketting, maar het ging mij dan vooral om die Spakenburgse kleding, dan merk ik dat je dan onderdeel bent van de ziel van Spakenburg. Dat gaat dus verder dan de buitenkant van de kleding, pak je wat je aan hebt, maar dat voel je van binnen. He, je ouders, grootouders en nog voorouders, die liepen in die kleding. Die liepen met zo'n mand met brood om de week door te komen. Maar ze liepen ook met bakken, met netten, met paling die aan de wal werd gebracht. En daar moesten ze dan van leven. En mijn ene opa die zat daar in de visafslag om te kijken van wat gaat mijn paling opbrengen. Die kwam dan naar binnen lopen. En mijn andere opa, noemden ze Groof, noemden we dat de Spakenburg. Maar mijn andere opa, die zat achter te kijken of die paling wel mooi was. En wat hij daarvoor wilde betalen. Dus dat kwam daar ook nog eens een keer samen, in die visafslag.
0: Dus, ik heb jou heel vaak gezien met een pet op.
1: Ja.
0: Met jouw mooie pad aan.
1: Ja.
0: En dan kwam je vanuit Bunschoten, Spakenburg, fietsje naar Amersfoort in tenue.
1: Ja.
0: Zo mooi om dat te zien en dan de wind in je kop hebben.
1: Dat heb ik ook eens gedaan. Hè?
0: Ja.
1: Daar moest ik in Amersfoort ergens voor zijn en dat moest ook in tenue. En toen denk ik, ach, het is zo mooi weer, ik ga gewoon fietsen. Nou, dat wou niet.
0: En je had de wind eigenlijk in je zeilen.
1: De wind in de zeilen van toen dat pak, ja. Ja,
0: en dat deed je toen als burgemeester zijnde.
1: Ja, dat klopt.
0: En burgemeester zijnde van zo'n gemeenschap. Wat betekent dat, of betekende...
1: Ja, enorm veel. Kijk, Bunschoten Spakenburg is dan inderdaad de centrale dorp. Daarnaast hebben wij nog Eemdijk. En wat we ook altijd koesteren, dat is Zevenhuizen. Dat is zo'n mooi stukje nog van zeg maar het oude Hoogland Noord. Wat bij Bunschoten Spakenburg mag horen. En dat is gewoon, dat vinden wij gewoon ook heel prachtig dat bij elkaar is. En ook door de loop van de jaren bij elkaar gebleven is. Want je merkt gewoon... Er zijn zoveel gemeentes die zijn heringedeeld omdat ze te klein werden geacht en dat moest maar erbij. En het is al een paar keer geprobeerd hoor. En niet, dat zeg ik erbij, het is niet door Amersfoort geprobeerd. Want Amersfoort is altijd een goede vriend voor Bunschoten Spakenburg en ook voor Baren en Soest geweest. Van buitenaf, de provincie en het Rijk, die vinden het lastig. Kleine gemeentes als Eemnes en Bunschoten weg ermee. En laten we maar eens een keer de boel bij elkaar vegen en dan wordt het allemaal beter. Maar iedereen weet al dat opheffen van een kleine gemeente, daar wordt het helemaal niet beter van. De identiteit, dat is wat bepalend is. En het mooie van Bunschoten Spakenburg is dat de gemeente en de gemeenschap, dat valt samen. Dus je hebt niet met twee gemeenschappen te maken of met een deel van de gemeenschap buiten de gemeente woont. Nee, de gemeente en de gemeenschap is hetzelfde. Als er in de gemeenschap iets speelt, dan weet de gemeenteraad wat er aan de hand is. En dan hebben ze het erover. En andersom. Dus dat is zoiets bijzonders. In nog maar weinig gemeenten is dat zo. Omdat je dan al zeg maar heringedeeld bent en dat je dan met twee of drie kernen te maken hebt. Maar dat je eigenlijk met Bunschoten Spakenburg en die zorgt goed voor Eemdijk en Zevenhuizen, dat je dat hebt. En dat is een nou ja, zeg maar, als je daar inwoner van bent, dan hoor je erbij.
0: Je wilde zo voorkomen dat wat meer ruis kwam. Dat wilde je allemaal wegpoetsen. Want je wilde namelijk ervoor zijn voor de inwoners van Bunschoten, Spaartenburg, Eembrugge, Eemdijk.
1: Eemdijk en Zevenhuizen.
0: En Zevenhuizen.
1: Ja, dat was echt voor mij een doel om zo burgemeester te zijn. Vanaf het moment dat ik het aanpakte. Ik was verwonderd dat ik het mocht doen. Dus ik denk van ja... De commissaris van de koning, Ngin, die zei toen al van nou, meestal zeggen ze tegen een wethouder die in de gemeente zit, die wil burgemeester worden, van ga jij me ergens anders solliciteren? Ik zei nou, ik hoor meestal. Ja, zei hij, maar ik ik zeg het ook niet tegen jou. En uiteindelijk ben ik dus ook door de raad benoemd. En ja, zeer bijzonder dat dat je overkomt als onderdeel jongen uit de gemeenschap. Er zijn wel eens mensen die zijn dan even burgemeester ergens anders geweest of minister. En dan komen ze terug in hun geboortestad als burgemeester. Maar dat is weer anders dan in mijn positie. Ik ben daar ongedacht gekomen op een plek waar ik dacht dat gaat nooit gebeuren. En toen het gebeurde heb ik het met beide handen aangegrepen. En ik heb altijd gekozen voor de mens.
0: Zullen we daarom gaan luisteren naar de LP van Vita Nova? Naar het lied Er ruist langs de wolken.

0: Dit was het lied Er ruist langs de wolken. Melis, waarom heb je dit gekozen?
1: Nou ja, ik wilde ook iets laten horen van, zeg maar, toen ik een kind was en daarna. Wat dan de cultuur was in de kerken. En nou, de psalmen zijn bekend, maar ook dit soort liederen van Johannes de Heer. En ja, dat is, voor sommigen is dat dus jeugdsentiment of iets. Maar voor mij is het ook, wij zeggen het niet meer zo. Dat is een andere taal, een andere cultuur. Dus er is nu veel meer directheid. En ik zie ook veel meer dat vanuit de kerken waar ik dan lid van ben, dat die veel meer bezig zijn van hoe kunnen wij aan anderen laten zien wat het is om als christen te leven en dan voor hen iets te betekenen als dat kan. En dat is dus veel meer de kerk die naar buiten gaat, maar niet speciaal voor de zieltjes, maar speciaal om te doen wat goed is. Omdat dat iets is wat de Heer Jezus heeft gezegd. Die heeft dat gezegd, ga en laat de mensen zien dat het goed is. En nou, als ze dan mensen daarvan zeggen, dat pikken wij op. En wij willen ook iets meer weten van dat geloof. Dan zeg ik, nou graag natuurlijk, en dan doe ik graag mee. Want er wordt tegenwoordig natuurlijk ook aan gedacht om mensen te vertellen die nog nooit of gehoord hebben hiervan. En dat noemen wij dan evangelisatie.
0: En maar, je wil er eigenlijk wat kleur aan geven.
1: En dan wil je er wat kleur aan geven. En dat toen zo gebeurde. Maar vandaag de dag gaat dat op een andere manier. Met andere muziek. Dus straks krijgen we daar ook nog wel wat van te horen. Ik vond dit wel even mooi om dat even te markeren. En nou ja, straks dan hebben we nog een ander lied. Wat misschien, dan hoef ik dat straks niet meer aan te kondigen. Maar dat is ook, staat een beetje in de teken van mensen die dan de kerk wel kennen, maar van vroeger. En dan niet meer dagelijks thuis zijn. En nou, dan komt dat tot uiting in het mooie gelied, Mijn Gebed van D.C. Lewis. Die dan daar uitspreekt dat hij niet meer voor de preek komt, maar voor de muziek. Nou, nu hebben wij vandaag ook een muzikaal programma. En voor mij is muziek, is religie, is waarden en normen en die ook doorgeven. Dus dat vind ik zo mooi om in een verzoekplatenprogramma dan mijn verzoekjes een beetje meer die kant op te neigen. Dat gaat om zingeving en waar gaan we heen?
0: En die staat nu.
1: En dat is mijn plaat, die staat. Precies, ja. Precies. Oké.
0: Okay, nou. Ik heb in mijn hand, hè. Ja. De Nederlandse vlag bij me,
1: oh ja.
0: En een oranje wimpel.
1: Oh ja, ja,
0: en
1: ja,
0: ik
1: ja.
0: heb dit symboliek maar eens meegenomen. Want dat is een beetje gekoppeld aan Bunschoten Spaartenburg. Want dit zie je de oranje. Waarom is oranje zo beeldbepalend bij Bunschoten Spaartenburg?
1: Ja, dat is ook weer die samenhang. En samen een gemeenschap vormen.
0: En ook samen met het Koninklijk Huis?
1: Ja, Koninklijk Huis was altijd heel populair. Dat is natuurlijk sowieso in protestantse gemeenschappen was het altijd ook al wel een ding. Hè? Dan was het soms zelfs God, Nederland en Oranje. Nou, zo wordt het nu niet meer beleefd. Maar dat je de koning eer moet geven en dat er dus bij ons veel gevlagd wordt. Dus veel ook oranje wimpels als het Koningsdag is. Dus dat is dan vanzelf. En wel, de oranje verenigingen, die zijn gewoon heel groot. Bunschoten Spakenburg, duizenden leden. Eemdijk, een klein gemeenschap, maar die heeft ook al meer dan 1000 leden. Bij de oranje vereniging Eemdijk. Nou, er is altijd feest op wat is het tegenwoordig, 27 april. Hè?
0: En het zie je hier ook,
1: ja.
0: Bijvoorbeeld de rode kleur.
1: Ja.
0: En de witte kleur, maar ja. Ook de blauwe kleur.
1: Ja, ja,
0: dat
1: ja.
0: is een link, denk ik ook, naar het voetbal.
1: Ja, dat zou je kunnen bedenken. Alleen de rode willen de blauwe kleur er niet bij hebben. En de blauwe willen de rode kleur er niet bij hebben. Hè? Dus er zijn wel eens mensen die willen dan een eigen blauw-witte of een rood-witte vlag. En dan gaan ze een Nederlandse vlag kopen, dat is goedkoop. En dan knippen ze de ongewenste strook eraf. En dan hebben ze een eigen vlag. Maar tegenwoordig worden dus over vlaggen gedrukt. Die zie je weinig meer hangen. Vroeger zag je nog wel eens een aan bootjes. Dan hadden ze er eentje afgeknipt.
0: Hoe had jij het toen als
1: ja.
0: burgemeester
1: ja.
0: om Koningsdag of Koninginnedag te vieren?
1: Ja.
0: Te midden van jouw ja. inwoners.
1: Nou, Koningsdag is gewoon één groot feest voor iedereen. En dan ben je ook nog eens een keer als burgemeester, ben je dus het adres van de koningin, later de koning. En dat zie je nog wel terug aan die aubade. Want de kinderen van de scholen die gaan dan zingen op de aubade.
0: Klopt.
1: Dat is een aubade om de koningin eer te geven. Of de koning. Maar die is er helemaal niet. Er staat burgemeester. En die is de vertegenwoordiger van de koning of de koningin. En dat kan je ook zien. Elke burgemeester heeft twee kanten aan zijn medaille. Onderaan zijn ambtsketen. En de ene kant is het wapen van de gemeente. Maar de andere kant is het rijkswapen. Zeg maar een grote rijksdaalder. En die kant van die rijksdaalder, die moet dan zeg maar als de burgemeester iets doet namens de koning, koninklijke onderscheiding uitreiken, die moet dan aan de voorkant zitten. En als hij gewoon zijn werk als burgemeester doet, dan is het gemeentewapen aan de voorkant.
0: Nou, hoe mooi is dat?
1: Ja, maar ook wel die samenbinding die er dan is op zo'n dag als Koningsdag. Ja, daar is gewoon echt die gemeenschap die groeit en bloeit daarvan. Dat is gewoon fantastisch.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Nou, dit was de LP van D.C. Lewis met het lied Mijn Gebed. Nou, Melis, jij kunt daar wat in kort iets over vertellen, geloof ik, waarom jij dit gekozen hebt.
1: Ja, vanwege mijn liefde voor orgelmuziek. Dat is de drager, want ik draai ook sinds de laatste paar jaren enorm veel orgelmuziek met waarvan ik de teksten wel weet en die zitten op de achtergrond mee. Maar ik heb eigenlijk nog liever orgelmuziek dan zang. Maar dan heb ik het orgel helemaal en dan met befaamde organisten. En toen ik dus dit lijstje moest maken, toen dacht ik ineens van, oh ja, met Lewis, die heeft met Mijn Gebed ook een fantastisch een nummer gekozen om zijn tekst op te schrijven. Maar zo komt met elke tekst die je dan op zo'n lied schrijft, komt het lied zelf en de melodie en de klanken en de compositie, die komt ook door. En die gaat, en ik geloof dat niet leeg terug gaat.
0: Zo.
1: Dat keert niet leeg terug. Dat is iets dat hoor je, dat gaat niet voorbij. De mensen gaan ervoor zitten en luisteren. En dat doet mij wat.
0: Deed het ook wat orgelmuziek ook ten tijde dat je burgemeester was? Want je bent bijna 20 jaar burgemeester geweest. Ja. Draaide je wel eens dit soort muziek om tot rust te komen?
1: Ja,
0: want jij stond natuurlijk ook heel veel aan.
1: Ja, ik zal even iets heel persoonlijks vertellen. Ik ben in de tijd voordat ik burgemeester werd, was ik wethouder en lokaal burgemeester. En daarnaast ook nog directeur van het partijbureau. Ik was een kaars die aan twee kanten of drie opbrandde. En toen ben ik dus ook inderdaad even uit de koers geweest. Want ik kon het niet meer. En toen had ik dus ook een aantal cd's. Dat is de tijd van de cd's. De LP's ten spijt. En die zette ik dus ook aan. En er was één cd en die er zat één lied bij. En dat lied werd ook een oude compositie. Van Saint-Saëns uit Frankrijk. En daar is dan een lied op gemaakt. Dat heet dan De Kerk van Alle Tijden. Maar dat orgelmuziek, dat werd zo gespeeld in de grote kerk. Met orgel op de grote kerk in Haarlem. En daar zat een organist en die speelde. En die was geweldig in de opbouw. Maar wat gebeurde er op 1 minuut 16, ik weet het nog precies, viel er iets in de kerk. Dus een stoel viel erom, waarschijnlijk. Een houten stoel, op die grote stenen vloer. Dus ik vond het al heel raar dat toch die opname op die cd was gekomen. Inclusief dat op 1 minuut 16, en dat heb ik altijd onthouden. En toen was ik dus eigenlijk heel gek. Ik pakte dat gewoon vast. Als een soort van, mijn vlotje, mijn reddingsvlotje. En ik kwam op die manier kwam ik weer. En dan zeiden ze, zit hij weer met die plaat? Ja, dan zit hij even met die plaat. En ik kwam weer door mijn, laat ik zeggen, depressie heen. Ik kon weer plezier hebben en aan het werk gaan. En ik heb daar ook van geleerd. Want in de tijd dat ik burgemeester ben geweest, kom je daar ook wel eens heel dichtbij. Maar omdat je weet wat het is, kom je er nooit, ga je er dan niet nog een keer overheen. Dus dat is altijd ook, die reddingsboei is ook altijd. En dan zeg ik van, ik moet het plaatje weer even aanzetten. Plaatje, dat is geweldig orgelmuziek. En dat gaat dan gelaagd. En dat vind ik zo mooi in orgel, dat ze dan opbouwen. En daar even wachten, nog even wachten. En dan pas, gaat dat voluit.
0: Wat was nou je mooiste moment in je carrière? Kun je die zo een 1, 2, 3 eens benoemen? Eentje?
1: Je hebt net even zitten zwaaien met die oranje. Ik vond het bezoek van de koning en de koningin aan Eemland. Nu we toch bij Eemland 1 zitten. In oktober 2017 of zoiets.
0: Dat zou kunnen.
1: En toen, ik kan er wel iets naast zitten hoor. Maar toen zijn ze dus op bezoek geweest en dan heb je ze een hand gegeven. Ik heb met ze door Eemdijk gereden. Ze zijn in het dorp bij de haven geweest. Mochten laten zien hoe de restauratie van de haven uitgepakt was. We zijn daarna in het sponsorroom van IJsselmeervogels. Heeft de koning zijn dankwoord uitgesproken. En iedereen kreeg daar nog een hapje en een drankje. Nou, dit was gewoon een dag ongelooflijk. En ik bedoel, ik maak ook leuke dingen mee als mensen zoveel jaar getrouwd zijn. Maar de ervaring om dat als burgemeester met deze mensen, mensen die zich ook in dienst stellen van, want ik voel dat dan mee. Ik heb mijn leven ook in dienst gesteld van de gemeenschap en die gemeenschap gaat altijd voor. En de opoffering, kijk, ze hebben het goed en ze worden goed betaald en kun je allemaal over zeuren. Maar wie gaat in die schoenen staan en wie wil die verantwoordelijkheid dragen? En dan komen ze met zo'n streekbezoek, lopen ze gewoon niet met hotelgedrag, maar gewoon met normaal gedrag, normale taal, lopen ze tussen het volk en spreken ze met Jan en alle man. Ik vind het zo knap dat ze dat op deze manier doen. Met die streekbezoeken zie je dat helemaal natuurlijk. Omdat dat niet al die protocollen hoeven te worden gevolgd. Dus ik heb daarvan genoten. Mijn mooiste moment.
0: Het was echt je begeven in het mooiste beloofde land van Bunschoten en Spaardwerk omgeving.
1: Ja.
0: Misschien een mooie twinslag naar het volgende nummer van de Les Humphries Singers. We'll fly to you, the promised land.
1: Ja, het beloofde land.
0: Beloofde land. Ja.

0: Dit was de LP van de Les Humphries Singers. Ja. En die zongen We'll Fly to You, to the beloofde land, the promised land.
1: Ja, ja. Zo, dat is dan ook een bijnaam voor Bunschoten Spakenburg. Wist je dat?
0: Nee.
1: Nee, onderling zeggen de mensen van, ja, je kan even ergens naartoe gaan en je kan op vakantie gaan. Hè? Je kan, dan zeggen ze, ik ben overal geweest, maar een mooie dorp is er niet. En dat is een single van een plaatselijke groep. Die heeft geen platen gemaakt, maar anders had ik die ook opgegeven natuurlijk. Zeker als een soort einde van het programma. Maar die, dat is echt, dat is dan leuk. Maar het punt is dat we dan zo in het dialect waarin we elkaar dan spreken. En dan zeggen we tegen elkaar, er gaat niks boven het beloofde langt.
0: Precies.
1: Zo zeg ik het op een goede manier, langt, want een woord als land wordt dan als een lang uitgesproken met een g ertussen eigenlijk. Hè? Net als bij koningin, of nou ja, goed, in ieder geval langt. Ik weet niet of dat bij jullie land, maar dat is in ieder geval van ons belangrijk. Maar dat heb je dan altijd, dat mensen dat dan zeggen. Ik had eens een keer een dominee die vertrok. Die dominees die gaan, dat noemen ze wel eens voorbijgangers. En dan moet je ze welkom heten en je mag ze ook uitzwaaien. Ik ben 18 jaar burgemeester geweest, dus ik heb wel eens een dominee binnengehaald die ook alweer uitgezwaaid moest worden. En dan zeg ik, nou wat jammer nou. Want ja, dominees zijn natuurlijk vreemden. Want je hebt Spakenburgers, Bunschoters, Eemdijkers en je hebt vreemden. Die zijn niet in Bunschoten, Spakenburg geboren, weet je wel. Dus die worden dan vreemd genoemd. Niet dat ze zich vreemd gedragen. Ook wel soms. Maar dat wordt vreemd genoemd, want je kent de afkomst niet. Nou, vandaar dat ze dan zo daarover hadden. Maar dan gingen dus die dominees gingen dan weg. En dan zeiden ze, ja, sommige dominees gingen zo snel weg. Dat waren wildvreemden. Dan konden ze niet aarden, om maar zo te zeggen. Maar het meeste is dat ik zei van, nou dominee, nou heb je hier 30 jaar, ben je hier dominee geweest. En dan ga je stoppen. En dan ga je ook nog eens verhuizen. Hoe kun je dan vrijwillig in ballingschap gaan. Dat het beloofde land gaat verlaten. Nou ja, natuurlijk. Er zaten dan 500 tot 1000 mensen in zo'n kerk. Die waren allemaal volop aan het lachen hier in Brullen.
0: Precies.
1: Dat ik dat ik die vergelijking maakte. Dat de dominee het beloofde land verlaat. Ja.
0: Hey, Melis, Bunschoten Spakenburg heeft er natuurlijk ook een eigen cultuur, ja, kunst en sport. Ja, nou. En dat belangrijk is voor je dorp.
1: Ja.
0: En ja. Wat vind je van de huidige cultuur, kunst en sport in jouw plaats?
1: Nou, ik ben daar best wel positief over. Het moeilijke is natuurlijk dat de traditionele dingen, dat iedereen nog, dat heel veel mensen nog in klederdracht liepen, ook op een niet-Spakenburgse dag en niet op de visserijdag, dat gaat gewoon steeds minder worden. Die dames in klederdracht, dat zijn er nog maar enkele tientallen. En die zitten dan ook nog voor de helft in de haven. Dus dat soort dingen wordt minder. Dus wat sterker moet worden, dat is de presentatie van de musea. Dus dat mensen daar ook worden binnengehaald. En kom maar binnen en wij hebben een boodschap te vertellen. Maar kijk maar eens even waar deze gemeenschap vandaan komt. En dat hebben we vrijwilligers voor. Er lopen zo in al die musea tientallen vrijwilligers. We hebben stadsgidsen tegenwoordig die door het dorp langs de monumenten lopen. Langs de belangrijke dingen. Dat wordt allemaal, als je in Spakenburg in de haven komt, elke dag van maandag tot zaterdag kan je gewoon aan boord van een botten stappen. En dan wordt er een vaartocht met jou en degene die bij je zijn gedaan, tegen betaling van een rondvaart. En dat is gewoon die en dan heb je die terrassen nog eens een keer, die cultuur. Van dat hele open plein met al die mensen die daar zitten. Dat is gewoon ook met de nieuwe cultuur, die is eigenlijk dat is samengegaan op de Spakenburgsdag. Dan zitten daar op de terrassen zitten daar eerst toeristen. Die gaan aan het einde van de dag weg. Dan zitten al die toeristen, die terrassen vol met Spakenburgers. Maar wat gebeurt er? Het plein dat wordt leeggemaakt. De kinderen die mogen eerst komen, die gaan kinderdansen doen. En daarna komt er een DJ en dan is de jeugd, de tieners die zijn er. En het is feest, elke Spakenburgse dag is het tot 12 uur feest op het Spuiplein. En dat zijn bijna alleen maar plaatsgenoten. En misschien wel een paar Banenaars en een paar Amersfoorters en Nijkerkers, dat die er ook bij zijn. Maar Het is gewoon zo. Nou, dat hebben ze dan uitgevonden. Ben je op vakantie, jammer dan. Maar als je niet op vakantie bent, dan ga je toch naar het Spuiplein.
0: Een feest van verbinding.
1: Feest van verbinding, ja, absoluut.
0: Dat nou, hebben we ook recentelijk ook mogen zien bij Eemland 1 op tv.
1: Ja.
0: Met die documentaire van hoe het verleden was als jongens naar de meisjes toe gingen.
1: Ja,
0: hoe mooi is dat om dat te zien.
1: Ja, dat is de Meidenmarkt, hè? In de dorpstraat in Bunschoten. En later kwam daar natuurlijk het Spuiplein. En andere plekken rondom de haven in Spakenburg. Dan was daar de plek, de place to be voor de jeugd op zaterdagavond. Maar ook op zondagavond. Kan wel alles gesloten zijn. Maar hoe noem je dat? Het koppelen van de dames en de heren aan elkaar, dat gaat gewoon door. En daarom zeg je ook heel terecht, die cultuur van dat dorp, en dat is met een Oranjefeest, maar dat is ook met deze dagen en zeker ook met de Visserijdag. Dan lopen nou, zoveel jonge mensen, tieners en twintigers met hun kinderen en allemaal in klederdracht. Dan denk je, waar haalt ze dat vandaan?
0: Ja.
1: Dat wordt nu al gereserveerd. Nee, ze zijn al te laat. Als je het nu aan wil hebben voor september, dat kan niet. Dat wordt al in maart gereserveerd.
0: Ja.
1: Of je moet het laten maken.
0: Ik loop maar, er zelf ook mee. Spaardenbeurs en Schulk.
1: Jen en Schulk, ja. Lekker zien, ja.
0: En dat is met mooie kleuren erbij.
1: Ja, ik denk, ja, ze zijn ook Spakenburgse stoffen allemaal. Dus het is helemaal echt. Dus echt een stuk cultuur. En dan zie je dat het zo naar vandaag wordt gebracht. Want de oude klederdracht, die kan je niet meer allemaal aan. Dat is maar een paar dagen of een dag. Dus je moet eigenlijk ook dingen bedenken die het hele jaar kunnen gebeuren. En met zo'n Schulk kun je elke dag op de shoot.
0: En wat een kampioen ben je erin geworden.
1: Ja, nee.
0: Dat gaan we nu luisteren.
1: Ja, maar het is natuurlijk een kampioenschap, hè?
0: Ja.
1: We hebben ook heel veel kampioenschappen.
0: Nee, en nu gaan we dat in luisteren.
1: Okay.
0: In het nummer van Queen, waar je het gekozen hebt.
1: Ja.
0: We are the champion. En daar gaan we het mee eindigen.
1: Ja, nou, ik vind het een fantastisch nummer.
0: En dat gaan we nu luisteren.
1: De voetbalkampioenen, die hebben we ook te eren. Die we in ons dorp hebben.
0: Precies.
1: Spakenburg, Eemdijk en IJsselmeerhoofd.
0: En daar komt-ie.
1: Komt-ie.

Nou, dames en heren, dit was het einde van deze uitzending. Mijn verzoekplaat die staat. Melis, ik dank voor je komst. Ik vond het een heel ontroerend en een mooi gesprek. En de luisteraars kunnen dit gesprek ook beluisteren op Eemland 1, in de Ether, op de DAP Plus en op de website. En deze uitzending is gemaakt door Menno Mooi. En de presentator was van deze uitzending Gerard Hilhorst. MUZIEK

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden. Dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: What's a body got to do to get a drink of soda pop around here?
1: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
2: Yay!
1: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
1: Yay!
0: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
1: Yay!
0: En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Brals. Welkom bij deze zomereditie van de Jukebox. En de Jukebox is vandaag gevuld met 12 inches. En 12 inches zijn nummers waar een sausje overheen gegaan is om ze nog specialer te laten.

Je hoorde achtereenvolgens When the Going Gets Tough van Billy Ocean, Hang On to Your Love in een lange versie van Sade en een speciale mix van het nummer Conga van Gloria Estefan samen met Louis Vega en Najib Estefan.

Je hoorde Baker Street in een lange versie, in een lange mix van Undercover. En daarvoor The Look in een mooie headdrum mix van Roxette samen met The Sound Factory. En we zijn er weer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van The Jukebox. En we eindigen met een hele speciale mix van Thriller van Michael Jackson.

En meestal hoor je aan het einde van dit nummer nog dat de deur dicht slaat. Nou, wij slaan de deur in ieder geval dicht, want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Jukebox. We gaan eruit met Lily Was Here, met Candy Dover en Dave Stewart in een speciale DNA remix. Graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de Jukebox.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM.
4: Op DAB+.
3: Via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In de Mix op Eemland 1.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er twee mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM.
4: Op DAB+,
3: via allotment 11A,
4: internet,
3: tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1.
5: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
6: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
5: And you've got it.